0: 91.1 FM.
1: Test 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawallis from way back about the Cry Rock.
2: And then there's news with the last. I know it's handy and the nest. I'm a left smart. I check with the kid out. That's kind of sickness.
3: 91.1 FM, New Calc Radio.
2: That's a damn critically milk to the milk. Ach, to the milk sickness. Because I hear that the stick stand to my heart in the crunch. Why, I have tasted. Ach, I need just to stick stand to my heart. I couldn't get took me easy. Did you hear about the collection of the Sulaz? She could look all out here over air holes and such as. She could see the. The. My prediction checking this or my arrows and the boots and stuff. But this is a snake. It's not a big snake. Since we hit credit, couple likes. I see a new look to think the cool guard. Ach, so next to him, I could have six keys. He said, Lamna of the settlers. Ach, damals Kniele ab. Die konnten sich lieber zu den Jahres. Ja, ich war auch wieder jetzt. Es war eine gute Kur. Ach, Gott. Putla konnten das sich. Und dann gab es ein Kind. Putla konnten sich aus. Die Konnerzeit lief zu Legalis. Okay, ich war verlängst. Und aus der Acht, nur der Acht, geholzt, gezimmert. Und dann gab es ja Warner und Audi, die uns sieht.
3: 91.1 FM New Calc Radio. Schlammskutters, Knumsters oder
2: Wszyscy wnętli. A jest to jak to jest kurczę wnętli. Wszystkim to. Gaan we iets maakjams, ijs, slums, ijs, tsiefams. Wat dan zeg. Ik ga aan een aantal tsiefs. En dat wacht. En dat eigenlijk leert ik toch. Samoa sluttepa was na pitas. A jest niko kneki, że was kakas z nechy. Slam z dobalim z kitarek. Kwa na z cipam z lala. A
0: wylaj mi kiech da akul. A jest jakie walis.
2: O, ja. A jest kajt to to jest nekreszka walizka, alkoła.
0: Kapszula na
2: wstąpę. A jeszcze można coś, ale na wstąpę, co to znaczy. Siedlik tam, a jeszcze tam na kilku mać, co to znaczy. Iż to tkwim, i chlejeć mi się. A moc, smalec to co.
0: Mas o lado que está a cortar que está no mouse o chuchu os
2: números pedi que não mouse está a ser para ver como está a cortar que está o chuchu os números mas no cinco está a ver como está a os chuchu. Ach, co się to nie masz?
0: Składa czekki mnóstwo. I się kichisz.
2: A moc, ma noc i tak. Dobra, się robić. Die Kraft für die Sinne, die muss. Ein bisschen komische Lieder. So lang ist da. Ich glaube, es ist so alles in der Nähe. Ich will sehr ehrlich. Da kann man jetzt auch ein paar Zeit durchgehen. Ich dachte, ich will sehr ehrlich. Ah, jetzt ich. Die Schnee, ich mein, das ist für dich, die Kutsche, die Kutsche. Ach, Kujana, das ist für dich, das ist. Ach, Kujana. Ich glaube, ich sehe da, was ich mal, ey. Jetzt soll er ihm das sagen. Jetzt soll er ihm das Wort, die. Maar die zieder is haar winkel.
4: Het staat.
2: Hij is de zieder gehad, hier is de dood. Hier kan ik ook. Gaan gaan in het namens. Dat is die. Dat is niet die maas zijn, dat is het gezicht gehad. Ja, ik ben net af hier, net zo'n gezicht in de kracht gehad. Ja, ik ben net als ik om wat te zien, ik heb het gelijk gezicht gehad. Als ik het gemaakt heb, als je het nog niet hebt gezegd. Als ik het niet zo'n acht, als ik het zo'n acht, als ik niet meer dit ik. Maar het is niet. Ik dacht,
3: Radio.
2: ik heb wat zin. Maar ik zat oud op. Toen ik het dan had. Het maats. Ik ga het er wel. Hij zei de man tussen de huis uit de maats te komen. Waar wie dat gezien had. Waar ik tussen dich stuur. Wat is het dus in het geluid. Het maakt daar helaas. Ik heb ook gewoon net iets gezegd. Maar die ging zo. Daar ik wil het, ik zat om zo'n gewoon met. Daar is ook dat ze gewoon net iets gewoon met. Maar dan moet dat ze dit niet kunnen was. Die poetsjes, ik zat er de maat gaat het lukken. Dus het is er. Wat is wagge? Zo is het laatst. Kwaaik is dat. Ik denk hem zelf zo zo'n soort boekje in het zand. Het is niet. Dat zit. Ik ga niks anders doen. Dus ik krijg het dan weer terug. Helemaal zo. Die poes hem zo goed. Dat is een soort van brand. Ik heb het een kikaal geen terug. Dat is niks. Dus maar, dus go ahead. Niks, go ahead, son. Ik heb ze niet gezet om zo. Pak hem eens gekocht. Ik heb ze gekocht, dus niet. Je kop me wijs. Ik heb daar wijs gekocht. Ik wil het. In die pleeg ik. Dus als ik haar had, zei. Daar was ik aan wijs in de brands. Hij dacht dat ik iets te zijn. Klaar, ik zit als een lekker geluid. Ik begon het zet. Ik pak hem schade. Ik heb het kop geluid, het is niet. Hij zit een beetje geluid. Ik ga naar deze man, dat is daar waar ik kom dan. En dan gewoon maar, ik ga geen kruisje, dan laat ik het wel. Ik pak hem zie, ik pak hem iets mis, dat je de, het langs het gaan naar Sjelaat. Goed lekker te doen, maar het is schaar, ja. Ah, het is nog, dan mocht er een keer aan, dat is het. Maar dan maak je het dan op het gaan, dat is het. Licht is, het is niet gegeven. Als ik me niet zo goed lijkt, gelucht is het goed. Dan zit ik tot een licht. Het is geen licht. Het is gewoon dat als ik me goed uit kan zetten. Maar we zelf zo goed. Ik kies. Dan het helemaal staan. Dat dacht ik. Dat lijkt ook zo uit. Hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die kijk, hij zit die woman that does that. Before she gets up at noon, she's to him. Up shopping at the snake class. She's to call her. That's good to get her. That's so good to get her. Little bit coming, he's to him. Next, get some ski. Get all the ski. Yeah, oots, that one. Now I ask you, if you can just connect him. Maybe get a bit him. Him to last, because. Ask me him as. That's not a piece of fantastic mass. Nick, she got penny him. Out him, this Nick. Nick, you got any handy mass. It's all in the haunts. My galaxy in Balloons, cool in the haunts. This Balloons, there, haunts, that's fair with them. A car high glass. I don't wish they would. Ne kalita salamat sinhit. Kedik skrimon skmat sinhit. Sarabu tlat. Nipu sedal kistinat. Kiba bolis. Bangim zastir. Naita salat sizal taya. Atsitlada amat. Nike critic that to Warner or to Snick help. Couple to the much or we got to Warner. I not look at Kinetic Wickensick, was Kelkum to attack, sir. Snabych malach tam skie. Skielch mi do tak kusla siada. Maja się tam kawit. Ale snabny hit z trwasie. Warnas. Kliknich malach tymysk tyś. I snych. Ustaż fejnde da. I never know just if it's up to the risk or sleep, so that's ten kids not to sleep. If you think that's what I want, it's a lot of clanny fish. The one kid is good, but not to sleep. het gewoond, zo uit de rit, het gaat te winnen, geloof ik niet. Het had om 8 uur moment, waar hij ligt. En dan was ik zo aan de hand. En daar was een plekje. Zo was het me net. Mooi, ik zei het eerst. Achter mijn zit daar. Al ging ik me kijk dit. Dus kijk het. Poes, kun je het kriegen. En dat is net daar. Ik zit ik ook niet moet. Gemoet de maatschappij voor hand is gemoet, dus niet. En dat is mooi gedaan. Hier de keer de dames, dus niet, maar het ging goed naar. Тхил хүрэ томсэлсэн кокуэнс нэл. Хэлэг бүчэд үмэцэв айхай ахэлс. Хэлэнсэв тэнэ мойсэл хэлэ рэсэхэн мэдэс хэлэ ахэлэсэ танцэн мэнс.
3: 91.1 FM New Kalk Radio.
2: Ik heb het gehad van mensen te schrijven. Als president zit de dames te staan uit. Ik heb het eens gekeken uit, ik zei het allemaal. Ik wist niet gelukkig dat mijn mensen. En ze zei een keer, zei ze, kan maar te de mens al staan. Ik ging niet. Ik zou het zeggen dat je het maar naad maakt. Ik ging daar niet zo de dames zo de kijk hier aan. Dat kan ik al net zeggen. Die af, ik kom er dus niet. Het is een kijk, ik kom er laat, zoals ik. Poes, schiet ik wel een matag. Ach, dat is een slijf dan. Tien, goed, dat is een geld. Dan kan ik dat knem. Dan kan ik je hong. Ik zou het kunnen doen. Maar goed, ik zou niet iets dat me staat in. Ziet hem staat. Dus een schat in een plek is. Dat is waar ik zo aan het zeggen was het waar. Ik Slavinsky, in Slavsky Hrvatska, when I was a collector, the stand in the Shishta
5: Hey, New Hulk people. This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory.
6: Quite the day of them.
0: وعالقت وشيت كيف قال خلو ثمينات تخوات اوه ستوتونيت قد قلع كيس ستوتونيت يتالتا كيس تتوتالت اخي بيت تستايخ تيموس قد قد قد تو عالقتخ زالوانا تتناخ مات والقوخات هلاتك تصوصم وستخدتهم تت وكتو نوسلم ستتخ نوسلم ستتو تاو وكتو اما تتالقوخ وشيتك تخونك دومينيلت ناخون ناخون دومينيلت Allt o'n wslam sydd sydd sall na byd. A lyta sydd lai'n awd, chwyllt i gwrwyl am sydd awd. Cech nhw ma weis sydd sydd sgall lai. A lai gwrdd i mant. Allt o'n wslam o'n wslam sydd i mant. A ysdw. Үхэд гүгэд кемалды сэлгэцэн хэлгэцэн дээд алтах. Айнау дэгтэй алаад нахма. Лапалаав дэгтэй нахму гсаала маасгах мусах амаг. Мусах нэгтэй дэгтэй. Үхэд зэгэц хэм стэд. Анац хүтүлтүд эм цэнаад. Анац хүтүлтүд эм цэнаад. Дамаш пэстүд эм алаад. Алаас сон хүтсаас ал пэстүд эм. Айтүд эм санац хүтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлт to famous. As I just sit as time at the last sister. As I love his last the start of the sister, time at the last sister, the colossus. Swats up the shit slums the last as to. We shall now moment.
6: And the sign up of the New Hulk Radio.
0: The book took them start. Skis kicked to tell us what to suck at who took us out to scatter to start out.
7: 91.1 FM.
0: Why?
8: Hi! I guess some skis on what? Some smash cows. Hi.
0: As I could. As well as quest. Slay was as well as the son was as to. Swazel sack. As well as as to. But the clouds can put so soft. That is a soft. About that to come start. Stick is a hampit. That to do slacht or to so loud. Schechampit to come swout. Ayot mem sawanakus, sawanaku, tsuta otto, otto omatats and tos, and tao, ut stekladais kaputsut sato, lanaut, ispechlanaut,
7: 5 seconds. Here's Lawson, number 32, running out of time. Number 6 at the buzzer for the win.
9: Oh!
7: The rim is just short. So close for
9: we
7: number 6.
9: We will be great.

0: נחלדות תיקח תאיש כבוד שעות נושכים תנקטאי גדישת תגיגי גקשת ושכי העניחי שתשולשת תנושכים תתך מנקוד כתיד תנושכים תנקטאי תצעצתי Schimmen er dan, zimnestag, dat in de schimten ik dij. Ik kon dan dan dij, in de schimten ik eller dij. Dat zei ik hem, schildoes, ik kagel het om, dat in de klaak, dit is die dij. Dat zei ik, Ik hoor dan schuilen naar zich kijken. Hij zou ik in melk. Ik heb het kachelers waar. Zij kachelers. Kachelers hadden klaagd. Ik ben niet op z'n eigen en ik heb me met uitzicht. Ach, terwijl ik het zei. Ik is geen stoet. Op stoet, dat is niet eens. Je kachel is het dat het een klacht. Kachel. Ik weet dat ik het programma moet saluten, die klamste dag. Als op Suis kwijt doet, ik het lijf als de nuklaag, die spoort dag. Achter het lijst, als je ons twijf zoekt, die klamste dag. Sport ei. Geem stoet. Schochoyam de moets kutut ei. De tromstad. Maes eil sult in kutlaag. Als kiltus kutut ik draag dei, sin er nu zagla zult zan in kutlaag. Dus eil. Ach, toet daarom, toet ze dijk, juist kwijt, nee, moet ze het niet uit, die dijk. Ik heb iets geems, toet, spogam, oh. Nou, kwalzaam, die moet ze het dijk. Dat is dan moest haar hand. Want hij is het dijk. Kachelers het dan klaagd. Kwalis kwijt ik dacht dat het oorts, dat ik klaag, dat ik gladig. Zo maag is het ijs, kwijt. De kwalis ijs is toch zo, het is toch ijs, dat is dat steeds ijs. Ik weet dat ik ijs ijs, het is lood. Sleet dan goed ik de mans terug het ijs. En toen wilde ze ook dat ik. Daar wil ik de meemte sketlijs, wilde ik iemand. Ach, kun je de kijkers tot het ijs en als kastje dat het. De. Dus het is goed. Het is goed, ik weet dat ik dacht dat het nou is gezellig. En ik kon het reis kijken. Ach, en ik zat dat het slimst. En ik zat het kijk op een kemiet. kann at kuzik tsis khimana tsaykh khonaik shikh pakshtam nast ay masays kits ktatimut tsit kuzik at otamanst ay ken naysta manst khatsam nasil akhs ay tits taqaq tits shikh pakmit
1: You're listening to Bella Coola's number one radio station, New Hulk Radio, 91.1 FM.
2: Shorts, Ushiok Sol, No, Shias, Le Kakabik, Yok Sol, Tutich. Shorts, Ushiok Sol. No, she asked, look at the big, your salt to dich. Shorts, was your salt? No, she asked, look at the big, your salt to dich. Shorts, was your salt? Was your salt? Was your salt? Shorts, was your salt? No, she asked. No, she asked. No, she asked. Shorts, was your salt? No, she asked. Look at the big. Look at the big. Look at the big. Le kakabig, shorts, was your salt? No, she asked, le kakabig, your salt to dich. Your salt to dich. Your salt to dich. Your salt. Your salt to dich. Your salt to dich. Shorts, was your salt? No. She asked, look at the big, your salt to dich.